Ik zei een droge vlijm en heb het nou meer zin. Het is net of gijs van mijn zout, hier boven dieke woot. En mengelmaus van zout en zout, dat is wat meer rood.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

Er is verrekte veel te zeggen, en er liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is, en kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden, je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden, ondanks ik weinig aan je gaf. Als je met minder al tevreden, dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen, om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

En was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil. Maar al is zo kustveilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

Nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16 en toplijns. Omie, als ik drop, gaan ze harder op, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is opzien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je prof zijn.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevens. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met Mariana.
0: Omroep het Hoge Land.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor...

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alle...

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran...

0: om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen, liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen. Jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.

begreep ik niet dat je verdient. Omringd is nooit te down, ook al bewaar je het nou. Maar op de vroeg werd het betekend voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, hoe kan ik dit toch goed leggen? Ik gaf niet moois, maar ook zware tip. En bleef toch nog bestonden. Was ik een klootzak ook verdiend? Die keuze was duur geworden. Iets met mega, boek gewoon onvoorstelbaar en eindeloos. En iets met giga, maar ook groots, nog zo.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
2: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
1: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En een op de zes vaders heeft ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeg geboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
3: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
1: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen, met Marianne.
7: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
2: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
1: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
3: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
1: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
7: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

ze broen en soms ben ze van stoel. Geef me zo'n klein tuikje of goeie dikke stein.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Groot gelijk, mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is het

0: Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werd brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen
3: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians, dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De 2 partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik heb er een tietje nooit zijn, ah. Het was zo'n schiere maid, ah. Een dikke batterij en een gooie kop. En als een bilden ging trillen, was het och niet god. Ze keek hem zo uit de boksen. Had een hele dure smoke en ze deed aan vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja, dat wordt genoien. En voor wat ik heb, heur dat ze zijn goud verdient.

水狠，来得更冲人。是谁狠？来得粗鲁，来得不让。是谁狠？来得更狠。

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1 maar.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. Drie mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: to the company store.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen,
6: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

du hast mich, du hast mich.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie

0: Inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk, een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon, ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
1: Omroep het Hogeland. Because you

Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles heeft een reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

openbare nieuwe les. Boterham met hagelslag, papa's doe je best. Dat is een manswoord, stabiliteit en balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken, maak het mezelf makkelijk, dat is niet altijd de kortste route.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht.

0: Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.
7: Songs and Stories met Dick Stompels.
8: Ladies and gentlemen, good evening and welcome to tonight's entertainment.
9: 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ja, goedenavond en welkom bij Songs and Stories, het programma dat muziek en verhalen samenbrengt hier bij Omroep het Hoge Land. Vanavond tot 8 uur gaat de temperatuur nog één keer flink omhoog, want het thema is heet en hitte. Ja, en de aanleiding laat zich raden natuurlijk. Na die ongelooflijk hete dagen van vorige week, waarop we massaal de schaduw opzochten, ijsje zaten en ons afvroegen of het ooit nog zou afkoelen, lag dit thema eigenlijk voor het oprapen. En ook in de muziek blijkt het behoorlijk heet te kunnen worden. Hot, heat, vuur, branden, zweten en temperaturen die gevaarlijk oplopen. Songschrijvers, die weten er wel raad mee. Wat me bij het samenstellen van de playlist vooral opviel, is dat de jaren 80 blijkbaar een bijzonder heet decennium waren. Opvallend veel nummers vanavond komen uit die periode. Of dat aan het klimaat lag, aan de muziek of aan de T zelf, dat laat ik maar even in het midden. Maar natuurlijk beperk ik me niet tot de 80's. Dankzij jullie suggesties reizen we weer door verschillende genres en decennia. Met bekende nummers, vergeten juweeltjes en onverwachte pareltjes. Dus zet de ventilator nog maar even aan, pak iets kouds te drinken en luister mee. Vanavond laat ik de muzikale temperatuur nog één keer stijgen. Dit is Songs and Stories bij Omroep het Hoge Land.
1: Let the show begin.

Ja, zo wordt vreemde op het oog een vreemde titel als je thema hitte en heet is. She's So Cold van de Rolling Stones. Maar zonder kou geen hitte natuurlijk, want anders heb je geen vergelijkingsmateriaal. Hè? En dit nummer van de Stones komt van het album Emotional Rescue. En mocht je toevallig die hoes in de kast hebben staan, kijk even hoe mooi dat die vanavond bij het thema past. Want op de cover van het album, daar zie je allerlei infrarood, warmte, thermocamera, beelden van de verschillende Rolling Stones. Dus ja, dat is wel heel mooi. Maar ook in het nummer zingt zij gewoon I'm so hot for her, I'm burning. Ja, heerlijk. Rolling Stones, She's So Cold. En ik begon de uitzending met Hot, Hot, Hot van Buster Poindexter. Ja, en dat is wel een beetje een pijnlijk nummer voor deze zanger geworden. Van Buster Poindexter, dat was het alter ego van een meneer genaamd David Johansen. En hij was altijd de frontman van de punk en glamrock band de New York Dolls. En eigenlijk kreeg hij later een hekel aan dit nummer. Van de mensen kenden hem alleen nog maar als de zanger van Hot, Hot, Hot. En niet meer van wat hij had gedaan met de New York Dolls. En dat was trouwens geen origineel nummer. Hij heeft ook gecoverd van een nummer uit 1982. Van een of andere Caribische muzikant Arrow, genaamd van het eiland Montserrat. Maar dat terzijde. Ja, hitte en heat wave, alles wat maar met hoge temperaturen te maken heeft, dat komt vanavond voorbij. En het volgende nummer, het is ooit ontstaan na een optreden in de kleedkamers, toen de zanger of gitarist Mick Jones op tournee was. Hij was warm en hij begon wat te jammen op zijn gitaar. En de zanger Lou Gramm, die haakte meteen in met de tekst over Hot Blooded. En dan heb ik het natuurlijk over Foreigner.

Ja, Foreigner, later zijn ze ja, eigenlijk echt doorgebroken met I Wanna Know What Love Is. Maar dit was ook wel een grote hit voor de band rondom Lou Gramm en deze Mr. Jones. Dit was Hot Blooded. En het zit vanavond niet alleen in de titel of in de tekst van de nummer. Het zit ook in de naam van de band. En de naam van deze band, ja, die doet je weer eerder aan de winter denken dan aan de zomer en aan hete periodes. Want dat is namelijk de band Hot Chocolate. En nou, zeg zelf maar even hoe het nummer heet. It started-

Ja, ook een van de nummers die uit de jaren 80 komen vanavond. Bijna de helft van de nummers vanavond komt uit de jaren 80. En ja, Errol Brown, de zanger van deze band, wie kent hem niet? Goed, ik ga verder. We gaan naar Canada. Bryan Adams had in 1984 het album Reckless uitgebracht met ja, tal van grote hits natuurlijk. We kennen ze allemaal, Summer of 69, Run For You en dergelijke, die kwamen voorbij. En er moest een opvolger komen en iedereen dacht, nou, dat wordt wel weer zo'n beetje een album met ja, stadium rock-achtige nummers. Maar samen met zijn producer Jim Vallance, of co-writer is het eigenlijk, ja, zijn ze toch een beetje de kant nog gegaan dat de muziek wat rauwer, wat serieuzer en wat donkerder werd. En op dit nummer van dat album, Into the Fire, kun je dat heerlijk horen. En dit is de nummer Heat of the Night van Bryan Adams.

0: Ja, Bryan Adams van het album Into the Fire. En dat is bijna al voldoende om vanavond gedraaid te worden. Maar de titel van de single is Heat of the Night. En dat geeft een 100% score voor de playlist van vanavond.
1: Gaspedaal. Van welk nummer ga jij harder rijden?
0: Ja, dat is dit nummer zeker weer. Heerlijk nummer is dat. Het komt al uit 1980. Het komt van een album Hotter Than July. En dan weet je, een beetje muziekkenner weten wel. Aha, Stevie Wonder, die komt voorbij. Jazeker. En in dit nummer zingt hij ook It's Hotter Than July. En hij heeft dit nummer geschreven als een eerbetoon aan Bob Marley. In 1975 hadden ze samen opgetreden in Jamaica tijdens een benefietconcert. En Stevie Wonder was diep onder de indruk van Bob Marley. En een van de regels in dit nummer is dan ook Marley's Waiting on the Stage. Die verwijst naar gebeuren. Ze zouden samen in de herfst van 1980 samen op tournee gaan. Maar Marley werd ziek en in mei 81 is die overleden. Ja, waardoor er van die tournee niks meer kwam. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. Hier is Stevie Wonder met Master Blaster Jammin'.

Ja, ongelooflijk wat een artiest deze Stevie Wonder. En ook met dit nummer heeft hij vele harten weten te raken. Master Blaster Jammin' van Hotter Than July. En behalve dat er veel nummers uit de jaren 80 komen, vind ik zelf dat er vanavond ook behoorlijk veel stevige nummers tussen zitten. We hadden natuurlijk al Foreigner, Cheap Trick komt nog voorbij. En we krijgen nu Kiss, weet je wel, de gesmeekte kerels. Van een gelijknamig album uit de jaren 70, Hotter Than Hell.

0: non-stopping, hot rocking, back-to-back music, the hits just keep coming.
1: Ja, en dan gaan we van de ruige gesminkte mannen van Kiss gaan we naar de mooie blonde Zweedse dame Agnetha Fältskog. En nadat ze eind 82, ze waren nog niet helemaal gestopt. Maar ze namen even een pauze. Zij was gelijk de studio ingegaan en heeft een Engelstalig album uitgebracht. En The Heat Is On was een van de eerste singles daarvan. Het was geen origineel nummer. Uit 1979 is het al geschreven, ook door een Noorse zangeres. Maar de producer die kende het nummer en ja... Agnetha die wist het tropische calypso-ritme wel een beetje overeind te houden in dit nummer. The Heat Is On. Het werd vaak verward met het nummer wat een paar jaar later uitkwam van Glenn Frey. The Heat Is On. Maar daar valt hij absoluut niet mee te verwarren. En weet je, dat nummer komt verderop in de uitzending of voorbij. Maar we gaan eerst luisteren naar Agnetha Fältskog. The Heat Is On.

Ja, Agnetha, de blonde van ABBA, The Heat Is On. En Marianne en Lucas hadden hem onder andere op een lijstje staan. En de lijstjes vanavond onder andere samengesteld, behalve deze twee ook, John, Rick, Albert. En een man die op vakantie is en die zich volgens mij al enorm verveelt. Want hij begint alweer rare teksten te appen en dergelijke. Ja. Ik snap het, hij mist de studio en hij mist mij. Ik weet het. We gaan even naar een heerlijke kort nummer. 1 minuut, 45 seconden. Het gaat over iets wat ook heel heet is. Het is de California Sun. En het is een nummer van The Ramones.

0: Ja, ik kan me voorstellen dat deze nummers van de Ramones kort duren. Van er zit zoveel energie, zoveel tempo in. En zo nu en dan is dat ook heerlijke muziek. En we gaan terug naar...
1: The year 1968.
0: Ja, je hebt natuurlijk de enorme hitte van de zon. Dat geeft vaak een hittegolf. Maar er bestaat ook zoiets als ingeblikte hitte. Here is canned heat going up to the country. En dat is meestal wel iets cooler gelukkig.

Ja, Going Up, the Country van de band Can't Heat. En vanaf Can't Heat gaan we naar Cheap Trick. En die brachten in 1977 volgens mij, ja, hun eerste album uit. Dat heet ook Cheap Trick. En daarop stond dit nummer wat ik zo ga draaien, Hot Love. Later zijn ze natuurlijk super bekend geworden met het live in Budokan opgenomen I Want You to Want Me and Surrender. Maar hier hebben ze nog een beetje dat ouderwetse garage rock en die punk energie waar ze toch wel bekend mee zijn geworden. Cheap Trick, Hot Love.

Ja, maar 2,5 minuut duurt Hard Love van Cheap Trick. Ga verder met een nummer uit de jaren 80. Ja, ik zei het al, heel veel nummers uit de jaren 80. Duran Duran nam een korte pauze, maar de bassist en de gitarist John en Andy Taylor, geen broers trouwens, ja, die waren er nog niet aan toe om pauze te nemen. En ze vroegen aan Robert Palmer en de drummer van onder andere Chic, Tony Thompson, hey, ga mee de studio in. We gaan naar de Power Station Recording Studios in New York. Nou, dan gaan we ons ook gelijk maar zo noemen, Power Station. En het nummer is een beetje gebaseerd op het nummer van T-Rex, Get It On. En dan heb ik het natuurlijk over Some Like It Hot. Robert Palmer bracht dit nog meer succes dan dat hij al had. En daarna ging hij meer muziek maken. En dat gaf hem de weg naar onder andere Addicted to Love.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
3: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
2: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld.

0: je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, met Marianne.
1: Technischexpertjansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Omroep het Hoge Land.
6: Songs and Stories met Dick Stompels.
7: Hi, Stefan Stassen hier van de Magical Mystery Tour van NPO Radio 5. Dick Stompels was medereiziger in onze bus, maar vanavond de reisleider bij Songs and Stories bij Omroep het Hoge Land.
8: Ja, that's me. Dank je, Stefan Stassen, voor deze leuk ingesproken jingle. Het is 7 uur geweest en de eerste plaat na 7 uur, dat is altijd...
6: Tours met Songs and Stories.
8: Ja, we komen van all over the world, komen we nou bijna altijd in Nederland, vaak in Groningen of Drenthe. Deze keer niet. Ik ben op zoek geweest, ik kon niks anders vinden. Nummers, ongetwijfeld zonder andere nummers zijn die toepasselijker waren. Maar een artiest waar ik nog nooit van had gehoord, een meneer Roland Verstappen. En die zingt over Heet Weer. Really?

Wij kunnen wel een beetje horen. Hij komt uit Limburg, deze Roland Verstappen. En dit nummer heet weer. Gaat niet over verre stranden of palmbomen. Nee, hij doet het gewoon met, hoe moet ik het zeggen, zweten in de file. Het hunkeren na verkoeling op een terras of in het zwembad. Zodra de temperatuur in ons landje boven de 25 graden stijgt. Maar daar hebben we geen last meer van. Een volgende nummer. Ja, dit is een enorm technisch, schijnend een zeer complex, maar ook een zeer goed nummer te zijn. Het drum. Het klinkt alsof het een soort stationair draaiende motorfiets is. Maar het is de drummer die, ik weet niet hoe hij het precies gedaan heeft. 4 basdrums en een dubbel pedaal heeft hij bespeeld. Nou, dat gaf dit geluid. En ook het gitaar, het track uit dit nummer, dat schijnt een zeer speciale techniek te zijn. Een van de meest uitdagende en snelle gitaartracks wat de liefhebbers doet watertanden. De clip hadden ze opgenomen in een klas en hadden ze zichzelf als jonge kindertjes uitgedost. En voor de klas stond een actrice, Lillian Müller, en die was de sexy lerares. Ja, en dan weet je misschien al wel een beetje waar ik het over heb. Ik heb het over Van Halen met Hot for Teacher.

Ja, van het album 1984 uit, precies. 1984, Van Halen. En dat was het laatste album waar David Lee Roth op meezong. De spanningen tussen de rest van de bandleden en deze zanger, ja, liepen hoog op. Ze wilden allebei een andere kant op. En ja, ze kwamen er niet uit. John Mellencamp, die heeft het over hot dogs en hamburgers. Ja, niks tropische stranden of zo. Nee, gewoon, we gaan terug naar een klein Amerikaans stadje waar hij vandaan komt. In de Midwest, waar de geur van vet vlees en houtskool op het barbecuefeestje in de lome lucht hangt. Het komt van een van zijn, ja, vind ik ook, mooiste albums. The Lonesome Jubilee. Hij had Scarecrow uitgebracht en daarna ging hij terug. Ja, volkachtig geluid, accordeon, viool, dobro en banjo. Je hoort ze allemaal terug op hot dogs en hamburgers.

Ja, Wilson Pickett, zijn bijnaam was Wicked Pickett. En die kreeg je ook doordat hij tal van nummers van die heerlijke rauwe uithalen en schreeuwen kon doen. En ook op dit nummer hoorde je vanaf de eerste seconde waarom hij een van de meest energieke soulzangers aller tijden was. En we gaan van soul gaan we naar een nummer. Het is een popnummer, maar het is een ongelooflijk heerlijk rockabilly nummer veranderd. Het origineel is van Katy Perry. En die had er een hit mee, Hot and Cold. Maar een Duitse band, de Baseballs, die pakte hem op. En die groeide er een jasje overheen van Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly en Brian Setzer. En dat gaf dit resultaat. Hot and Cold, de Baseballs.

0: dit is ook een heerlijke manier van liedjes omzetten naar een heel andere stijl. Hard and Cold van de Duitse Baseballs.
1: Jam along to the 80s, 1984.
0: Ja, we gaan twee nummers uit het jaar 1984 krijgen. Rick had hem op zijn lijstje staan. Het eerste nummer wat ik ga draaien, het komt uit een film. Het komt van de film Beverly Hills Cop. Nou, we kennen natuurlijk allemaal die film wel, waarin Eddie Murphy de hoofdrol speelde en tal van achtervolgingsscènes door het heerlijke, hete L.A. En dit nummer past er geweldig bij. Glenn Frey, The Heat Is On.

Ja, The Heat Is On, dat was van Glenn Frey. En dat is natuurlijk een ex-Eagle. Hij is helemaal ex, van hij is al overleden natuurlijk. Maar heeft jarenlang bij de Eagles gespeeld. En toen is hij solo gegaan en dit is een van zijn grootste hits geweest. Ja, het volgende nummer, dat was voor hun een ommekeer van het de ingewikkelde muziek naar het strakker popgeluid. Level 42, Hot Water.

0: Ja, Level 42, de band rondom Mark King, de bassist natuurlijk, met zijn fenomenale thumping, slapping techniek die die man heeft. Dat brengt ons bij...
1: Dit is de bijdrage van de Beuk.
0: Ja, je weet het, hè. De bijdrage van de Beuk. Albert Beukema uit Meppel. Die heeft weer zijn best gedaan. Die heeft weer zitten zweten. En dan was het met dat warme weer natuurlijk geen probleem. Maar ik krijg wel het gevoel dat het gewoon ook eigenlijk wel heel erg makkelijk afgaat. Zijn bijdrage rolde naar binnen en die ga ik voorlezen. Veel mensen hadden de afgelopen tijd last van de hitte. Ik moet eerlijk zeggen, het is ook niet mijn ding. Het weer van de laatste dagen bevalt mij veel beter. Maar zoals je letterlijk en fysiek last kunt hebben van de hitte, is dat ook in figuurlijke zin mogelijk. De Brit John Allen zingt erover. Hem zagen Dineke en ik in...
2: Muziek neemt je mee.
3: Aardbevingen, scheuren in huizen en...
4: Weggekaapte passagiersvliegtuigen.
5: Vertel jouw song en story in Waar was ik toen?
0: We zagen hem jaar geleden op zaterdag 30 augustus... een prachtig concert geven in de tuin van Café De Amer. Singer-songwriter John Allen is een ultieme vakman... in het maken van soulvolle, akoestische luisterliedjes. Zijn liefde voor Americana, blues en roots... werd die avond overtuigend bevestigd. Maar in de song voor vanavond laat de Brit de innerlijke rockgod in zich los. En ook die pet staat hem prima. Wat wil je ook met zo'n jaloersmakend goede stem? De song Heat of the Moment gaat over de onvoorspelbaarheid van het leven. Spijt en hoe één impulsieve beslissing in een driftige of onbezonnen bui... een of opbelling de loop van iemands toekomst kan veranderen. Je realiseert je pas achteraf de gevolgen van een ondoordachte actie... waarna je de consequenties moet dragen. Eerlijk zeggen, wie herkent dit niet bij zichzelf of bij iemand uit zijn directe omgeving... Dineke en ik hebben die avond in de tuin genoten van zijn prachtige liedjes en zijn soulvolle stem, die klinkt alsof deze is doordrenkt met whisky. John Allen, een genot om naar te luisteren.

Hoe broeierig, hoe loom wil je een nummer hebben met dit nummer? Het is een rocknummer, maar je weet dat toch heerlijk, dat gezapig zomers sfeertje op te roepen. Mr. Billy Idol. En halverwege nummer of zo'n beetje aan het einde roept hij keihard New York. En toen de single op verschillende Amerikaanse radiostations werd gedraaid, namen sommige DJ's de moeite om die specifieke uithaal te editen en te vervangen door hun eigen stadsnaam, zoals Chicago of LA, om het nummer voor hun stad herkenbaarder te maken. En dan ga ik verder met een nummer. Ja, je had in de jaren 70 het discotijdperk op en top. Maar toen kwam er een nummer en mede door de dynamische stem die deze dame had, kwam er een beetje een koortsachtig randje aan het nummer. En dan heb ik het over Karen Young, Hot Shot. Woo!

0: in deze tijd begonnen ze ook een beetje met 12-inch remixen, die nummers. Zodat het eindeloos uitgesponnen werd, zo'n nummer. Maar ik denk dat dit een nummer was waar je nooit flauw van werd. Hotshot van Karen Young. En het volgende nummer, ja, ik vind het toch wel een beetje een...
1: Let op, dit is weer eentje. De Songs and Stories dubbelslag.
0: Ja, en waarom dan? Nou, ik ga het je vertellen. Ten eerste, de naam van de band is gelijk aan de titel van het nummer van Level 42. Hot Water. Oké. Misschien heb je er nooit van gehoord. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik ga altijd op zoek naar heerlijke nummers. Verstopte juweeltjes en dergelijke. En dan kwam ik deze tegen. En de titel van het nummer is Wam Kele Kile. En dat betekent letterlijk welkom in het Xhosa. En dat is een van de officiële talen van Zuid-Afrika. En waarom is het een dubbelslag? Nou, de naam is, bandnaam is Hot Water. Ja, en de muziek, dat is zo'n vurige, broeierige sfeer van de Zuid-Afrikaanse zon. Rechtstreeks uit je speakers in je huiskamer. Zet de ramen gerust een beetje open. Niet alleen om af te koelen, maar ook omdat het zo'n heerlijk nummer is wat je vast en zeker wel met de buren wilt delen. Hot Water met Wam Kele Kile.

0: Ja, ik deed zo net even de deur van de studio open. En wie stonden daar in de gang te dansen? Paul Simon en alle mensen. Ladysmith, Black Mamba zo. En alle Cajun en Clifton Chenet groepen die op Graceland hadden meegespeeld. Van dit neemt je toch helemaal mee terug naar Graceland van Paul Simon. Heerlijk nummer. Wamkele, wamkele. Van Hot Water. En dan gaan we terug naar
1: 1963.
0: Ja, naar 1963. Een nummer werd geschreven door het legendarische songwriter trio Holland Dozier Holland. En dit was een van hun allereerste gigantische doorbraakhits, waarmee ze de Motown sound die we allemaal kennen, toch wel hebben neergezet. En de songtekst gebruikte benauwde, verhittende, stikkende warmte van een zomerse heatwave als een treffende metafoor voor de overweldigende, bijna ziekmakende verliefdheid die het personage ervaart. It's like a heatwave burning in my heart.

Ja, en Martha Reeves en de Vandellas met Heatwave. Het één na laatste nummer van vanavond. Want het laatste nummer, ik neem je mee terug naar Nederland. Naar de stad Groningen. Herman Brood, I Wanna Be a Hot Shot Show Performer.

0: Ja, Herman Brood en I Want To Be A Hot Shot Show Performer. Heerlijke nummer en geweldig om mee af te sluiten. Dit was Heat en Hitte. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week of tot donderdagavond. Samen met Deppe doe ik dan Roots Rock Radio. En volgende week is het weer tijd voor...
1: Songs and Stories. Bij Omroep Het Hoge Land.
2: This brings us to the end of our program for this evening. Musical entertainment will continue on radio throughout the night. But for now, on behalf of your DJ, we would like to wish you a peaceful night and a pleasant and safe journey home. Thank you for listening. Good night.
3: Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen
3: met Mariana. Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep Het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Door Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
2: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
1: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
3: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal. Waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
1: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch Expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
2: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Ze zijn in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
1: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
3: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust, maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
1: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep het Hogeland.
1: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

0: Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen.

0: Na een besmetting met salmonella, ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen met Marianne.
5: Technischexpertjansen.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: op het Hoge Land.
1: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
2: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen met Marianne.
4: Technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma.